0: Εγώ λιχαμέτ ας πέταν.
1: Πέτουνα.
0: Ας πέταν.
1: Εγώ πάνε σου εις εις πέντιαο. Μέτσι και τέβου ανάιδο. Άμε να πούν.
0: Τι βέλε με λεπλό.
1: Εγώ ναι εγώ. Νο τσιγουνά αντσέν τέβουεν.
0: Τσιγουεν τσιγουν.
1: Εγώ. Εγώ στνούεν να μισή το πούσο γατόν τένε. Ναι το τούτον το ασχήμετ νος. Εμετ. Κασνούν τέκενι γαίσετ. Σε ουάσατ. Είναι οργανιστάτ μου γόγωστον μες το πρόγραμμα. Θα είναι έναν νεπροτόγα είμαι τα άπους μες νεστάτ μου άπους μες τα ουασιουζίβεν ουασιουζίβεν ουέτ νεστάτ μου. Εγώ βάζει τα πάτη μου άπεν μου έπτα να κουίτε να κάνω ουίτε μαν και εγώ να είναι που τη δυσπίχει από τη ζει τα πάτη μου άπους.
0: Τι δυσπίχει.
1: Εγώ άπους μες τα ουασιουζίβεν ουέτ νεστάτ μου.
2: Να, τα μάν πούς, είπεν μόγμες γάπη, μάν κάνει πάει μιόν,
1: magna benet om minat de wat net goed poosieven. En we nog just dat. We stemmen in de negatie, die en deze chima magai. Nou kost magnoos de mes. En we moet u in een oud mat, u zien mooi just dan. Eeuw in stemmen in de menoos, de menoos nou zo. We stay gewoon zeven deze. Dat is dat zoiets goed maken. Eten dag man de mamste was u even. Eten dag mag je in den mars bezoek. Oeskwist dat die goed. Dus kon je gewoon met z'n gast. Is precies, precies net eens hoe ik dan eten. Wim van de precies minata en ook. Goed maken ze je je gewoon ook. Geen maar hoe ze kwapen dat je en ook. Kijk, super minan me toe af nooit eet je op het. En eet je pot was kwapen dat. Maar goed, goed maken ze je precies. Ik zit met ze gaat naar het zee zitten. Zat ze is toch. Dus de meneer die gaat iets is toch op me genoeg. Dat is goed maar hoor. En mijn neemt hem nog kou. Ik wil het touw hier voor ze hebben. Ja. Zo ik aan is. Ik neem nou een beetje een kou witte man. Hij neemt me stem of steen maat nog een aantem. Dan tot en zo kan. Ik denk maar eens hier voor nooit meer eens. Je zou wel. Was pepen op je mok. Je moet je mok aan naar kant op aan het aan op naar je. Was pepen. Samboek in je was pietje. Je bij om naar stand, je bij een even naar kant op aan bij om naar stand op beta dat. Mister me naar den met dat ik je was nu was je naar mina den nog kant op aan het wetten ben zo kan. Bij om naar stand op je beta dat. Ik heb een magneën. Ik heb een koeien. Ik heb een koeien. En toen moest ik op zijn trouwtje eten moet. Het man ook hem steeds dus gaat man op zijn trouw naast nemen dan nou dat naast in de onderheid met naast in je beschot.